0: got more hits for you, so stay tuned.
1: Hallo Publiciteit.
2: Het Kie Radiosender, die spelen van we dus muziek voor aan te geloven. Aan het Kie Radiosender, die spelt muziek voor de nemen fit blijft, aan nie wil uitschalten. Radioaktiv auf 106.5. Mengwell, Dengwell, Eiswell.
3: Radioaktiv Charts. All Samsten von 5 bis 7, am Dünstes von 4 bis 6. Radioaktiv Charts. Top 30 von den neuesten Hits. Neue Hits am Dat, was nur ein Hit geht. Haut schon bei euch.

0: Charts von Freya, Charts Retro.
1: En dat houdt nog aan alle cap, en dat houdt nog berühmt. Den Bryan Adams, hij had er schon veel nummer 1 titel. Een nummer 1 titel uit het jaar 1985, kom maar bij Radioactief. En die titel nennt zich ganz schlicht und einfach Heaven.

0: Eind van nummer goed.
1: Dat is Aardouwe. Aan 1 minuut.
2: De 80s corner.
3: Op Radioactief. Sweet dreams are made of
4: the... Radioactief. 80 jaar jaren.
5: Och houten ovend om 20 vinding.